0: Freiheit. Nobody needed.
1: Nederlandstalige platen, luisteraars. Dat is wel beter dan die rampen-tampen muziek die jullie hier vandaag draaien.